0: weto ondol ay het bi heto mancho het de lejuba yeto het bi
1: sa khaba ichab koma chumiti yeto sola bi